ina gilo hibiraade duuɓi sappo e jeetati o meeɗa ɓoorade hawlaaɓe o meeɗa yiidaade ngoraago makko pellital heeɓi hakkunde makko e allah kanko si inna aliw so haɓɓitimana hakkunde maɓɓe haɓɓite ladde kanko si inna aliw soɓe kaɓɓiti dimaade maɓɓe ladde o ronki dañde to liggi hirki makko so woppina welta